0: Inner Voice, Mascot Agnel Radio.
1: I do.
2: I do.
1: Yeah, 6-5.
2: Yeah.
1: I pay.
2: Country.
1: Yeah, 6-5 is there.
2: It's there.
1: Except Babs. Dit jullie lopen daar zigzag naar ons komt toe.
3: Except Babs, dit is jullie goede mering.
2: Hé, Bapo. Hier komt die kwela kwela. Klopt die goede standjelle laat ons biggie koppers pas aan mij samen. Want er gaan ons boven.